0: maar mee.
1: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 3:00.
2: Radio Continu. Nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zou worden geheven op het passeren van de straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Radio Continu.
4: Al meer dan 25 jaar.
1: De nummer 1 in gezelligheid.
4: In heel Nederland via DAB Plus en radiocontinu.nl.
5: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
1: Altijd gezellig.
6: Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard en het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
7: René Gap, zing het voor ze.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de Noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 4 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de Straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de Straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Urey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Dit is Radio Continu.
3: Al meer dan 25 jaar.
0: De nummer 1 in gezelligheid.
3: In heel Nederland.

strand. Komt Setu alweer bijeen. Daar moet op gedronken worden. Waarom liet je mij alleen? Jantje zag eens pruimen hangen. In een groen knollenland.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 5 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de Straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de Straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Urey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Dit is Radio Continu.
3: Al meer dan 25 jaar.
0: De nummer 1 in gezelligheid.
3: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
4: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
0: Altijd gezellig.

0: Radio Continu.
1: Omdat het één groot feest is.
2: De ochtends vroeg tot 's avonds laat.
3: Heel veel mooie muziek. Dat het gewoon de gezelligste station is.
4: Een dag zonder Continu is een dag niet geleefd.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: Huis, verzekeringen en hypotheken. Al sinds jaar en dag uw persoonlijk adviseur in de regio. Vanuit onze vestigingen in Assen, Exlo en Zuidbroek geven wij u graag deskundig advies en regelen wij het afsluiten van uw verzekeringen en hypotheken bij de banken en verzekeraars. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Kijk op huisverzekeringen.nl en maak een vrijblijvende afspraak.
1: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
2: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
3: Gratis bezorging.
4: Verhuisplannen? Dan ga je natuurlijk naar Huis. De NVM-makelaar voor de aankoop en verkoop van je woning en hypotheken.
5: We gaan naar huis. Naar makelaarhuis. We gaan naar huis. Makelaarhuis.
4: Kijk op huis-makelaardij.nl en maak een vrijblijvende afspraak.
6: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 6 uur.
7: Radio Continu. Nieuws.
8: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Premier Jette houdt vandaag een toespraak bij de onthulling van het Nationale Molukse Monument in Rotterdam. De Molukse gemeenschap verwacht dat hij daarbij excuses aanbiedt voor de behandeling van Molukse knilmilitairen en hun families na hun komst naar Nederland in 1951. Ze werden na aankomst vaak onder moeilijke omstandigheden opgevangen en veel militairen verloren hun baan. De Tweede Kamer wil al langer meer erkenning en een passend gebaar richting de Molukse gemeenschap. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Ariane en minister Sterk waren vannacht aanwezig bij de wedstrijd van Curaçao tegen Ecuador in Kansas City. Het gezelschap reisde na de met 5-1 gewonnen wedstrijd door Nederland tegen Zweden vanuit Houston door naar het stadion. Volgens bondscoach Koeman genoot het koningspaar van de royale overwinning. Curaçao verloor het eerste groepsduel met 7-1 van Duitsland. De Blue Wave speelde vannacht met 0-0 gelijk tegen Ecuador. De Amerikaanse vicepresident Vance komt vandaag aan in Zwitserland voor overleg met Iran. Hij hoopt vooruitgang te boeken bij het stoppen van de aanvallen op Libanon en rond het Iraanse nucleaire programma. De gesprekken gaan over de uitwerking van het eerdere akkoord dat moet leiden tot een vredesplan. Daarin staat dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of aanschaffen. Nog onduidelijk is wat er moet gebeuren met de enorme hoeveelheid verrijkt uranium die Iran al in zijn bezit heeft. De Britse premier Starmer treedt naar verwachting morgen af, meldt de krant The Observer. Volgens de krant vindt Starmer zijn positie onhoudbaar geworden na aanhoudende kritiek binnen zijn partij. Een regeringsbron benadrukt dat de premier zich voorlopig volledig op zijn werk blijft richten. Starmer lag onder vuur door de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de VS. Daarna won partijgenoot Burnham een parlementszetel, zodat hij nu een gooi kan doen naar het partijleiderschap. Dan nog het weer. Zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.

0: wat ik wil.
1: Radio Continu.
2: Het is verschillende soorten muziek, van Engelstalig tot Nederlandstalig, van oud tot nieuw.
3: Het is echt een hele leuke combinatie van alles wat. Kunnen we heerlijk meezingen.
1: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: Steiger Tools in Burgum voor al uw steiger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op steigertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
0: Bestel op steigertools.nl en gebruik de actiecode...

0: scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamkaas. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
2: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op Radio Continu.
6: Samantha Steenwijk.

0: Wij zijn er voor de artiesten. De artiesten zijn er voor ons. Maar we kunnen niet zonder jou, jou als luisteraar.
1: Radio Continu.
0: Want 1 en 1 is 3. Dankjewel.

0: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.

0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op Hema.nl.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op Odido.nl. Tot zo!
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
8: Op zoek naar een plek waar aandacht vanzelfsprekend is. Waar u zich echt welkom voelt. Dat is Zorgcentrum De Prinshoeve. Kleinschalig en professionele 24-uur zorg voor ouderen met dementie of een lichamelijke beperking. Met persoonlijke aandacht, een korte wachtlijst en dagbesteding met vervoer. Nieuwsgierig? Kijk op deprinshoeve.nl. De Prinshoeve. Klein van opzet, groot in aandacht.
9: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 7 uur.
10: Radio Continu. Nieuws.
11: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws.
12: De Schotse politie heeft een 36-jarige man opgepakt na een reeks gewelddadige aanvallen in de hoofdstad Edinburgh. Daarbij raakten 5 mannen gewond, onder wie meerdere moslims. De eerste aanval vond plaats bij een moskee. Op sociale media circuleren beelden waarop de verdachte vernielingen aanricht en anti-islamitische neuzen roept. Volgens de politie lijken de aanvallen gericht te zijn geweest tegen moslims. Premier Swinney noemt het geweld onaanvaardbaar en zegt dat er geen plaats is voor racisme en intolerantie. De Franse politie heeft tijdens een drugsinval bij Parijs een mogelijk miljoenenwaard schilderij van Pablo Picasso teruggevonden. Het werd ontdekt tijdens een huiszoeking. Het zou om een portret van Marie-Thérèse Walter gaan, een van Picasso's bekendste muzen en tussen de 12 en 15 miljoen euro waard kunnen zijn. Justitie heeft een onderzoek geopend naar diefstal en heling. Hoe het kunstwerk in het bezit van de verdachte terechtkwam, wordt nog onderzocht.
11: Premier Jette houdt vandaag een toespraak bij de onthulling van het Nationale Molukse Monument in Rotterdam. De Molukse gemeenschap verwacht dat hij daarbij excuses aanbiedt voor de behandeling van Molukse knilmilitairen en hun families na hun komst naar Nederland in 1951. Ze werden na aankomst vaak onder moeilijke omstandigheden opgevangen en veel militairen verloren hun baan. De Tweede Kamer wil al langer meer erkenning en een passend gebaar richting de Molukse gemeenschap. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Ariane en minister Sterk waren vannacht aanwezig bij de wedstrijd van Curaçao tegen Ecuador in Kansas City. Het gezelschap reisde na de met 5-1 gewonnen wedstrijd door Nederland tegen Zweden vanuit Houston door naar het stadion. Volgens bondscoach Koeman genoot het koningspaar van de royale overwinning. Curaçao verloor het eerste groepsduel met 7-1 van Duitsland. De Blue Waves speelden vannacht met 0-0 gelijk tegen Ecuador. Dan nog het weer. Zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.

0: Dit is Radio Continu.
1: Al meer dan 25 jaar.
0: De nummer 1 in gezelligheid.
1: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
2: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
0: Altijd gezellig.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
1: Altijd en overal scootmobiel zijn. BNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. We gaan.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Nu met Club Karwei, 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
8: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
9: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je de Samsung Galaxy A57 nu extra scherp geprijsd met Hollands Nieuwe. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op Radio Continu.
2: Samantha Steenwijk.

0: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Vaya, vaya.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus, ratiketet. En vamos naar Beterbed.
6: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt alleen vandaag nog Ziggo.
10: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
9: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
14: Maar waar moet je heen?
13: Naar Van der Veen.
14: De zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden.
13: Bijna alles uit voorraad geleverd.
14: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
13: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
14: Dat is direct meenemen en...
13: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzi's de grootste keus van Nederland.
15: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
16: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
15: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
16: Wat doe ik aan?
15: Shop nu bij Zalando.
17: Oh. Goedemorgen allemaal.
18: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
19: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? D&T Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
20: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 8 uur.
21: Radio Continu. Nieuws.
22: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Bij een schietincident in de Simpelhuisstraat in Middelburg heeft een politieagent gisteravond rond 9:30 een persoon neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht. Over de identiteit en de toestand van de persoon is niets bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk wat er precies aan het schietincident vooraf ging. Wanneer een agent zijn vuurwapen gebruikt, doet de Rijksrecherche onafhankelijk onderzoek naar de toedracht. De politie roept getuigen op zich te melden.
0: In Washington zijn meerdere mensen aangehouden vanwege vermeend vandalisme bij de beroemde Reflecting Pool van het Lincoln Memorial. President Donald Trump stelt dat beschadigingen hebben geleid tot nieuwe reparaties aan de onlangs gerenoveerde vijver. Onder de aangehouden personen zou ook voormalig Olympisch kanovaarder David Carter Hearn zijn. Hij ontkent vandalisme en zegt alleen loslatende verf te hebben aangeraakt. De Britse koning Charles gaat als eerste vorst in de geschiedenis zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Buckingham Palace zegt dat de koning zelf op deze stap heeft aangedrongen om de transparantie van het koningshuis te vergroten. Britse vorsten zijn voor bepaalde belastingen vrijgesteld, al betalen ze al tientallen jaren vrijwillig belasting. De belastinggegevens van Charles worden donderdag gepubliceerd als onderdeel van de jaarlijkse financiële verantwoording van het Britse Hof. De Franse politie heeft tijdens een drugsinval bij Parijs een mogelijk miljoenenwaard schilderij van Pablo Picasso teruggevonden. Het werk werd ontdekt tijdens een huiszoeking. Het zou om een portret van Marie-Thérèse Walter gaan, een van Picasso's bekendste muzen en tussen de 12 en 15 miljoen euro waard kunnen zijn. Justitie heeft een onderzoek geopend naar diefstal en heling. Hoe het kunstwerk in het bezit van de verdachte terechtkwam, wordt nog onderzocht. Dan nog het weer. Zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Zover het radionieuws.
1: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl of kom naar Nieuw-Weerdingen. Dat is direct meenemen en met ruim 3000 zwembaden de grootste keus van Nederland.
2: Bereik je klanten terwijl ze radio luisteren. Adverteer bij Radio Continu en sta midden in het dagelijks leven van duizenden luisteraars. Radioreclame op Radio Continu is slim, krachtig en hoorbaar. Jouw opvallende boodschap op Radio Continu? Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
23: Dit is Radio Continu.
2: Al meer dan 25 jaar.
23: De nummer 1 in gezelligheid.
2: In heel Nederland.

Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam. Met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar haar toe en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde en haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen. 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt. 1 gulden. Boodschappen doen. 50 cent. Op een roertje gepast terwijl jij boodschappen deed. 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten. 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport.

was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het blaadje om

gelezen had, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je. Heus waar. Toen nam hij de pen uit haar hand en

0: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Goedemorgen.
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
9: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
10: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
13: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
14: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
15: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk
16: op Radio Continu.
15: Samantha Steenwijk, je weet.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
7: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA. Een wereld aan ideeën.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. We gaan.
8: 18 plus, speelbewust.
9: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
10: 18.000. Wat verdikken we.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Ja. Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus, speelbewust.
14: 1 man. 30 boeken. 1 kast. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
15: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
16: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Man en Mag met ch.nl.
3: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 9 uur.
4: Radio Continu. Nieuws.
5: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Huishoudens met zonnepanelen krijgen vanaf 2027 te maken met een hogere energierekening door het verdwijnen van de salderingsregeling. Die kan voor een gemiddeld huishouden oplopen met ruim €300 tot €440 per jaar. Toch blijven zonnepanelen financieel aantrekkelijk, aldus gaslicht.com. De organisatie adviseert zoveel mogelijk zelf opgewekte stroom direct te gebruiken, bijvoorbeeld voor de wasmachine, droger, airco of het opladen van een elektrische auto en daarmee jaarlijks honderden euro's te besparen. Miljoenen Brazilianen zijn opgeschrikt door een opvallende noodmelding op hun telefoon. In het bericht werd gewaarschuwd voor een aanval van buitenaardse wezens. De melding verscheen in 9 steden, waaronder São Paulo, Rio de Janeiro en Brasilia, en ging gepaard met een luid alarmsignaal. De Braziliaanse autoriteiten benadrukken dat er geen sprake was van een noodsituatie. Volgens de Nationale Burgerbescherming heeft een onbevoegde van buitenaf toegang gekregen tot het waarschuwingssysteem. De politie onderzoekt de zaak. Het KNMI heeft code oranje voor Limburg vannacht ingetrokken. De waarschuwing gold vanwege zware onweersbuien met kans op hagel, veel regen en stevige windstoten. Voor Limburg en meerdere andere provincies blijft wel code geel van kracht voor plaatselijke onweersbuien. Daarnaast geldt in vrijwel heel Nederland nog een waarschuwing voor hitte. Bij een schietincident in de Simpelhuisstraat in Middelburg heeft een politieagent gisteravond rond 9:30 een persoon neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht. Over de identiteit en de toestand van de persoon is niets bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk wat er precies aan het schietincident vooraf ging. Wanneer een agent zijn vuurwapen gebruikt, doet de Rijksrecherche onafhankelijk onderzoek naar de toedracht. De politie roept getuigen op zich te melden. Dan nog het weer. Zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Zover het radionieuws.

0: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
1: Maar waar moet je heen?
0: Naar Van der Veen.
1: De zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden.
0: Bijna alles uit voorraad geleverd.
1: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
0: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
1: Dat is direct meenemen en...
0: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzi's de grootste kust van Nederland.
2: Dit is Radio Continu.
3: Al meer dan 25 jaar.
2: De nummer 1 in gezelligheid.
3: In heel Nederland.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? BNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
4: Oranje. Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken. Maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten. Video checken. Even mijn ogen dicht. Muziekje. Tijdschriftje. Inlezen over wat te doen in
8: Brussel Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
9: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
10: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
11: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
13: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
14: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
15: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
16: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
17: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op Radio Continu.
18: Samantha Steenwijk, je weet.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, mam?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
0: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, pak van 400 gram voor maar 2,39. En een fles Carvan Sevitam siroop voor 3 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
8: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
9: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
10: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl of kom naar Nieuw-Weerdingen. Dat is direct meenemen en met ruim 3000 zwembaden de grootste keus van Nederland.
11: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
12: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
16: Odido. Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
17: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
18: Oh. Goedemorgen allemaal.
19: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroo.nl.
20: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? BNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
21: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 10 uur.
22: Radio Continu. Nieuws.
23: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Genève voor onderhandelingen met Iran. Ook de onderhandelaars van Pakistan en Iran zijn aanwezig in de Zwitserse stad. De gesprekken waren eigenlijk voor vrijdag gepland, maar werden toen afgelast volgens ingewijden vanwege de Israëlische aanvallen op Libanon. De kwestie tussen Israël en Libanon wordt gezien als het grootste struikelblok voor het akkoord. Ook vandaag is in Zandvoort een noodverordening van kracht vanwege de naar verwachting grote drukte en vrees voor ongeregeldheden. Het was dit weekend al eerder onrustig op de boulevard door groepen jongeren die volgens de politie niet aanspreekbaar waren op hun gedrag en die zich provocerend en intimiderend gedroegen. Met de noodverordening mag de handhaving nu mensen wegsturen. Het is ook verboden om gezichtsbedekkende kleding te dragen. Bij Russische aanvallen op verschillende regio's in de Oekraïne zijn gisteren en vannacht tenminste 8 mensen gedood en meer dan 30 gewonden gevallen. Dit melden lokale autoriteiten. De Oekraïnse president Zelensky waarschuwde gisteravond dat Rusland een grote aanval aan het voorbereiden is en zei dat zijn volk goed op zichzelf moest passen. Rusland meldt dat er vannacht 239 Oekraïnse drones zijn uitgeschakeld. En in Brazilië werden dit weekend mensen in meerdere steden ineens opgeschrikt door een alarmmelding op hun mobiele telefoon. Er werd daarin gewaarschuwd voor een aanval van buitenlandse wezens. Volgens de Braziliaanse autoriteiten ging het om een onbekende persoon of instantie die illegaal toegang had gevonden tot het alarmeringssysteem. De zaak wordt onderzocht en het systeem is uit voorzorg offline gehaald. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
0: Bereik je klanten terwijl ze radio luisteren. Adverteer bij Radio Continu en sta midden in het dagelijks leven van duizenden luisteraars. Radioreclame op Radio Continu is slim, krachtig en hoorbaar. Jouw opvallende boodschap op Radio Continu? Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
1: Dit is Radio Continu.
0: Al meer dan 25 jaar.
1: De nummer 1 in gezelligheid.
0: In heel Nederland

0: Hè, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
7: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
8: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
9: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
10: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
11: Maar ook wel, Joke. Het is een Veldhof.
10: Verwen jij je maar.
11: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè?
10: Waarmee?
11: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
10: Ja, ik voel hem.
12: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
13: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
14: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
15: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
16: Hebbes.
17: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
18: Nu met de Gamma Voordeelpas. Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
19: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
20: Carparts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsgroningen.nl.
21: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk
22: op Radio Continu.
21: Samantha Steenwijk.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Gigaset GS6 Pro met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
6: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
9: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
11: Op zoek naar een plek waar aandacht vanzelfsprekend is. Waar u zich echt welkom voelt. Dat is Zorgcentrum De Prinshoeve. Kleinschalig en professionele 24-uur zorg voor ouderen met dementie of een lichamelijke beperking. Met persoonlijke aandacht, een korte wachtlijst en dagbesteding met vervoer. Nieuwsgierig? Kijk op deprinshoeve.nl. De Prinshoeve. Klein van opzet, groot in aandacht.
12: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 11 uur.
13: Radio Continu. Nieuws.
14: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het wandelevenement De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgebracht. Er deden 10.000 mensen mee aan de wandelingen die vannacht in het hele land georganiseerd werden door de Stichting Vluchteling. Door het slechte weer moesten wel verschillende routes gewijzigd of zelfs geannuleerd worden. De opbrengst van de Nacht van de Vluchteling gaat naar noodhulp in Libanon, de Democratische Republiek Congo, Somalië, Afghanistan, Burkina Faso en Oekraïne. In België wordt sinds gisterenmiddag een Nederlandse man vermist. Volgens de politie heeft hij dringend medische zorg nodig. De 71-jarige Dick Kruis is voor het laatst gezien bij de barrière de Petit An in Durbuis, een stadje in de provincie Luxemburg. Hij reed op een elektrische fiets met rode fietstassen en had een blauwe fietshelm op. Hij droeg een wit poloshirt met oranje kraag op een blauwe korte broek. Wie hem ziet, wordt verzocht contact met de politie op te nemen. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Genève voor onderhandelingen met Iran. Ook de onderhandelaars van Pakistan en Iran zijn aanwezig in de Zwitserse stad. De gesprekken waren eigenlijk voor vrijdag gepland, maar werden toen afgelast, volgens ingewijden vanwege de Israëlische aanvallen op Libanon. Ook vandaag is in Zandvoort een noodverordening van kracht vanwege de naar verwachting grote drukte en vrees voor ongeregeldheden. Het was dit weekend al eerder onrustig op de boulevard door groepen jongeren die volgens de politie niet aanspreekbaar waren op hun gedrag en die zich provocerend en intimiderend gedroegen. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
6: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
15: Maar waar moet je heen?
6: Naar Van der Veen.
15: De zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden.
6: Bijna alles uit voorraad geleverd.
15: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
6: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
15: Dat is direct meenemen en...
6: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzi's de grootste kust van Nederland.
16: Bereik je klanten terwijl ze radio luisteren. Adverteer bij Radio Continu en sta midden in het dagelijks leven van duizenden luisteraars. Radioreclame op Radio Continu is slim, krachtig en hoorbaar. Jouw opvallende boodschap op Radio Continu? Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
17: Dit is Radio Continu.
16: Al meer dan 25 jaar.
17: De nummer 1 in gezelligheid.
16: In heel Nederland.

0: Jij verdient gezelligheid. Gezelligheid. Jij verdient Radio Continu. Continu.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig,

Nederlandse artiesten zijn er groot mee geworden. En door jou zijn we er al 25 jaar. Radio Continu. Want waarom zouden we elkaar niet een handje helpen?

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
3: Paella, paella.
2: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
2: Dus, red de katet. En vamos naar Beterbed.

0: als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
4: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Rhede smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Rhede. Net over de grens bij Bellingwolde.
5: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op Radio Continu.
6: Samantha Steenwijk.

0: gaan. Radio Continu.
1: Muziek is natuurlijk uiteraard geweldig mooi.
2: Dat er altijd wel een vrolijke noot tussendoor komt waar je om moet lachen.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Na goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks maar 99 cent.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
4: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
7: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
8: Praxis.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
13: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? BNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
16: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 12 uur.
17: Radio Continu. Nieuws.
18: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Franse regering heeft vanwege de hitte een alcoholverbod afgekondigd voor muziekfestivals. De autoriteiten hopen hiermee te voorkomen dat medische diensten overbelast raken. Vandaag wordt het Fête de la Musique gevierd met in het hele land muziekoptredens in de buitenlucht. De temperaturen gaan plaatselijk oplopen naar 41 graden. Bij een vliegtuigongeluk in het westen van Frankrijk is Claude Guillemot omgekomen, oprichter van videogamebedrijf Ubisoft. Zijn privévliegtuigje stortte neer in de buurt van de luchthaven van La Baule. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. De 69-jarige Fransman richtte Ubisoft in 1986 op, samen met zijn 4 broers. Het bedrijf wordt gezien als toonaangevend in de wereldwijde videogame-industrie. Het wandelevenement De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van €2,1 miljoen opgebracht. Er deden 10.000 mensen mee aan de wandelingen die vannacht in het hele land georganiseerd werden door de Stichting Vluchteling. Door het slechte weer moesten wel verschillende routes gewijzigd of zelfs geannuleerd worden. In België wordt sinds gisterenmiddag een Nederlandse man vermist. Volgens de politie heeft hij dringend medische zorg nodig. De 71-jarige Dick Kruis is voor het laatst gezien bij de barrière de Petit An in Durbuis, een stadje in de provincie Luxemburg. Hij reed op een elektrische fiets met rode fietstassen en had een blauwe fietshelm op. Hij droeg een wit poloshirt met oranje kraag op een blauwe korte broek. Wie hem ziet, wordt verzocht contact met de politie op te nemen. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
8: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl of kom naar Nieuw-Weerdingen. Dat is direct meenemen en met ruim 3000 zwembaden de grootste keus van Nederland.
19: Ben je op zoek naar personeel? Plaats je vacature op de radio. Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
20: Dit is Radio Continu.
21: Al meer dan 25 jaar.
20: De nummer 1 in gezelligheid.
21: In heel Nederland.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Heb je

0: is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
2: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ah, nee hè.
2: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
1: Ja, weer eens.
2: Nou, proef jij even?
1: Oh ja?
2: Ik heb net koffie gezet.
1: Lekker.
2: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
5: Een ijskoffie voor mevrouw.
4: Ah, behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op NS International.
8: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Carparts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsgroningen.nl.
11: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op Radio Continu.
12: Samantha Steenwijk, je weet.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan booty?
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
5: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
6: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
8: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
10: Maar waar moet je heen?
9: Naar Van der Veen.
10: De zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden.
9: Bijna alles uit voorraad geleverd.
10: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
9: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
10: Dat direct meenemen en...
9: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzi's de grootste kust van Nederland.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
13: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
12: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
13: Wat doe ik aan?
12: Shop nu bij Zalando.
14: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrik je mis.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? BNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
17: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 1 uur.
18: Radio Continu. Nieuws.
19: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Oekraïne heeft het door Rusland geannexeerde schiereiland Krim aangevallen. Hierbij zijn zeker 4 mensen gedood. Ook vielen er 28 gewonden. Er zijn inslagen en branden gemeld bij olieterminals en havens, zoals de haven van Tjuska. Volgens sommige berichten zou de brug van de Krim naar het Russische vasteland zijn afgesloten. Russische aanvallen op Oekraïne hebben vannacht aan zeker 8 mensen het leven gekost. In de Belgische stad Kortrijk heeft een motorrijder die een terras opreed gisteravond 4 mensen verwond, waarvan 2 zwaar. De man reed gisteravond op de Grote Markt met grote snelheid als stunt op het achterwiel van zijn motor rakelings langs de tafeltjes van een café en hij verloor daarbij de controle. Volgens omstanders werd de actie gefilmd door 2 andere motorrijders. De politie onderzoekt de beelden van het ongeluk en heeft de motoren van het drietal in beslag genomen. De Franse regering heeft vanwege de hitte een alcoholverbod afgekondigd voor muziekfestivals. De autoriteiten hopen hiermee te voorkomen dat medische diensten overbelast raken. Vandaag wordt het Fête de la Musique gevierd met in het hele land muziekoptredens in de buitenlucht. De temperaturen gaan plaatselijk oplopen naar 41 graden. Bij een vliegtuigongeluk in het westen van Frankrijk is Claude Guillemot omgekomen, oprichter van videogamebedrijf Ubisoft. Zijn privévliegtuigje stortte neer in de buurt van de luchthaven van La Bolle. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. De 69-jarige Fransman richtte Ubisoft in 1986 op, samen met zijn vier broers. Het bedrijf wordt gezien als toonaangevend in de wereldwijde videogame-industrie. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
20: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Man en Mag met ch.nl.
21: Ben je op zoek naar personeel? Plaats je vacature op de radio. Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
22: Dit is Radio Continu.
21: Al meer dan 25 jaar.
22: De nummer 1 in gezelligheid.
21: In heel Nederland.

0: de kroeg. We hebben hem.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee.

0: actie vind je bij Bol.
1: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
5: Oranje. Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je de Samsung Galaxy A57 nu extra scherp geprijsd met Hollands nieuwe. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: 1 jongen, 2 eieren, 100 gram bakmeelboter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
11: Carparts Groningen Finsterwolde, regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsgroningen.nl.
12: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op Radio Continu.
13: Samantha Steenwijk.

0: altijd gezellig.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Nu met Club Karwei, 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, repetet. En vamos naar Beterbed.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl of kom naar Nieuw-Weerdingen. Dat is direct meenemen en met ruim 3000 zwembaden de grootste keus van Nederland.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
15: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
16: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
17: Gratis bezorging.
18: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 2:00.
19: Radio Continu. Nieuws.
20: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de Middellandse Zee bij de Spaanse stad Tarragona zijn 3 jonge zwemmers verdronken. Ze kwamen door de sterke stroming in de problemen. Een jongen van 12 overleed ter plaatse, 2 anderen van 13 jaar oud zijn in het ziekenhuis overleden. Ze waren vanaf de rotsen in zee gesprongen op een strand waar geen strandwachten waren. Met een gele vlag was er gewaarschuwd voor de stroming. Zwemmen is daarbij niet verboden, maar wordt wel afgeraden. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Ze reageerde vrijdag furieus op zijn suggestie dat zij bij de G7-top om een foto samen met hem had gesmeekt. Trump is boos over haar eerdere weigering om zijn leger gebruik te laten maken van een basis op Sicilië. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen ministers zijn bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de Amerikaanse ambassade in Rome. Oekraïne heeft het door Rusland geannexeerde Schiereiland Krim aangevallen. Hierbij zijn zeker 4 mensen gedood. Ook vielen er 28 gewonden. Er zijn inslagen en branden gemeld bij olieterminals en havens, zoals de haven van Tchouzhka. Volgens sommige berichten zou de brug van de Krim naar het Russische vasteland zijn afgesloten. In de Belgische stad Kortrijk heeft een motorrijder die een terras opreed gisteravond 4 mensen verwond, waarvan 2 zwaar. De man reed gisteravond op de Grote Markt met grote snelheid als stunt op het achterwiel van zijn motor rakelings langs de tafeltjes van een café en hij verloor daarbij de controle. Volgens omstanders werd de actie gefilmd door 2 andere motorrijders. De politie onderzoekt de beelden van het ongeluk en heeft de motoren van het drietal in beslag genomen. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
0: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
17: Nostalgie Palast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
21: Dit is Radio Continu.
22: Al meer dan 25 jaar.
21: De nummer 1 in gezelligheid.
22: In heel Nederland.

0: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
8: Oranje. Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl. Voel mij zo
10: free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
11: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
10: Wow, dit is echt nice.
11: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
12: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: CarParts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. CarPartsGroningen.nl.
16: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk
17: op Radio Continu.
18: Samantha Steenwijk, je weet niet.

0: staat onder onze vloer bezig?
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
5: Praxis.
3: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
6: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella, paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
6: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
11: Brussel-Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
13: Maar waar moet je heen?
12: Naar Van der Veen.
13: De zwembad en jacuzzi-specialist van het noorden.
12: Bijna alles uit voorraad geleverd.
13: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
12: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
13: Dat is direct meenemen en...
12: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzi's de grootste keus van Nederland.
14: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we Oranje.
15: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
16: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 2:00.
17: Radio Continu. Nieuws.
18: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de Middellandse Zee bij de Spaanse stad Tarragona zijn 3 jonge zwemmers verdronken. Ze kwamen door de sterke stroming in de problemen. Een jongen van 12 overleed ter plaatse, 2 anderen van 13 jaar oud zijn in het ziekenhuis overleden. Ze waren vanaf de rotsen in zee gesprongen op een strand waar geen strandwachten waren. Met een gele vlag was er gewaarschuwd voor de stroming. Zwemmen is daarbij niet verboden, maar wordt wel afgeraden. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Ze reageerde vrijdag furieus op zijn suggestie dat zij bij de G7-top om een foto samen met hem had gesmeekt. Trump is boos over haar eerdere weigering om zijn leger gebruik te laten maken van een basis op Sicilië. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen ministers zijn bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de Amerikaanse ambassade in Rome. Oekraïne heeft de door Rusland geannexeerde schiereiland Krim aangevallen. Hierbij zijn zeker 4 mensen gedood. Ook vielen er 28 gewonden. Er zijn inslagen en branden gemeld bij olieterminals en havens, zoals de haven van Tchouchka. Volgens sommige berichten zou de brug van de Krim naar het Russische vasteland zijn afgesloten. In de Belgische stad Kortrijk heeft een motorrijder die een terras opreed gisteravond 4 mensen verwond, waarvan 2 zwaar. De man reed gisteravond op de Grote Markt met grote snelheid als stunt op het achterwiel van zijn motor rakelings langs de tafeltjes van een café en hij verloor daarbij de controle. Volgens omstanders werd de actie gefilmd door 2 andere motorrijders. De politie onderzoekt de beelden van het ongeluk en heeft de motoren van het drietal in beslag genomen. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
5: Huisverzekeringen en hypotheken. Al sinds jaar en dag uw persoonlijk adviseur in de regio. Vanuit onze vestigingen in Assen, Exlo en Zuidbroek geven wij u graag deskundig advies en regelen wij het afsluiten van uw verzekeringen en hypotheken bij de banken en verzekeraars. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Kijk op huisverzekeringen.nl en maak een vrijblijvende afspraak.
11: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar mee. Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
19: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
20: Verhuisplannen? Dan ga je natuurlijk naar huis. De NVM-makelaar voor de aankoop en verkoop van je woning en hypotheken.
21: We gaan naar huis, naar makelaarhuis. We gaan naar huis, naar makelaarhuis.
20: Kijk op huis-makelaardij.nl en maak een vrijblijvende afspraak.
16: Dit is Radio Continu.
22: Al meer dan 25 jaar.
16: De nummer 1 in gezelligheid.
22: In heel Nederland.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt alleen vandaag nog Ziggo.
2: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
2: Mm.
3: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: Nieuwe muziek. Ontdek je natuurlijk.
11: Op Radio Continu.
12: Samantha Steenwijk.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Dit is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
7: Dat gaan we vieren.
6: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
8: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. Gekruid. 450 gram maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
12: 18 plus speelbewust.
13: Ja.
14: Serieus?
13: Oh,
14: wat een geld.
15: 18.000. Godverdikke me.
16: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
18: Steiger Tools in Burgum voor al uw steiger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op steigertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
19: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
18: Bestel op steigertools.nl en gebruik de actiecode CONTINU voor uw korting.
20: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 4 uur.
21: Radio Continu. Nieuws.
22: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Premier Jette heeft vandaag namens de Nederlandse regering excuses gemaakt voor de behandeling van de Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland zijn gehaald. Hij zei tijdens een bijeenkomst in Rotterdam dat op zijn excuses ook daden zullen volgen. Dat gaat hij bespreken met de Molukse gemeenschap. De Molukkers vochten aan de zijde van Nederland tegen Indonesische nationalisten en werden naar Nederland overgebracht met de belofte dat ze zouden terugkeren naar een eigen staat. Dit is nooit gebeurd. De verdachte van het ongeluk bij Biddinghuizen heeft zich gemeld bij de politie. Bij het ongeluk kwam gisteren een 32-jarige fietser om het leven. De man was doorgereden en de politie deed eerder een oproep om naar zijn bestelbus uit te kijken. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor middernacht een melding over een spookrijdende fietser zonder licht. De politie trof de fietser even later zwaargewond aan. Volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door de straat van Hormuz getransporteerd, ondanks de bewering van Iran dat de waterweg weer is afgesloten. Bloomberg analyseerde scheepsbewegingen en zag tenminste 3 olietankers langs een route via de kust van Oman varen. Ook volgens de VS is de straat van Hormuz gewoon open. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Ze reageerde vrijdag furieus op zijn suggestie dat zij bij de G7-top om een foto samen met hem had gesmeekt. Trump is boos over haar eerdere weigering om zijn leger gebruik te laten maken van een basis op Sicilië. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen ministers zijn bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de Amerikaanse ambassade in Rome. Het weer, het is zonnig en droog, de temperatuur ligt tussen de 23 en 32 graden. Vannacht blijft het kwiksteken op 15 tot 20 graden. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm. Tot zover het radionieuws.
23: Ha!
7: Huisverzekeringen en hypotheken. Al sinds jaar en dag uw persoonlijk adviseur in de regio. Vanuit onze vestigingen in Assen, Exlo en Zuidbroek geven wij u graag deskundig advies en regelen wij het afsluiten van uw verzekeringen en hypotheken bij de banken en verzekeraars. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Kijk op huisverzekeringen.nl en maak een vrijblijvende afspraak.
12: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl of kom naar Nieuw-Weerdingen. Dat is direct meenemen en met ruim 3000 zwembaden de grootste keus van Nederland.
13: Verhuisplannen? Dan ga je natuurlijk naar Huis. De NVM-makelaar voor de aankoop en verkoop van je woning en hypotheken.
23: We gaan naar huis, naar makelaarhuis. We gaan naar huis, naar makelaarhuis.
13: Kijk op huis-makelaardij.nl en maak een vrijblijvende afspraak.
24: Dit is Radio Continu.
25: Al meer dan 25 jaar.
24: De nummer 1 in gezelligheid.
25: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
26: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
24: Altijd gezellig.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Stijgertools in Burgum voor al uw stijger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op stijgertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
2: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
1: Bestel op stijgertools.nl en gebruik de actiecode continu voor uw korting.
3: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
6: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat letje, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
5: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
9: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op Radio Continu.
12: Samantha Steenwijk.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
6: 1 vrouw. 2 schoenen. 10 kilometer. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
9: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
10: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
11: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
12: Praxis.
13: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
15: Hebbes.
14: Kijk op Ben.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de Noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 5 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Als terreurbeweging Hezbollah doorgaat met aanvallen in Noord-Israël, dreigt de Amerikaanse president Trump Iran opnieuw aan te vallen. Eerder eiste Iran nog dat Israël zou stoppen met het aanvallen van Libanon, het land van waaruit Hezbollah opereert. De terreurgroep is een bondgenoot van Iran en kwam vrijdag tot een wapenstilstand met Israël, maar ze beschuldigen elkaar van het schenden ervan. In de deal tussen Amerika en Iran is ook afgesproken dat het conflict in Libanon wordt beëindigd. De slotrit in de Ronde van Catalonië is gewonnen door wielrenster Marianne Vos na een massasprint. Nienke Veenhoven en Nicole Stijgenga werden tweede en derde, waarmee het podium in Barcelona voor de winnaars van de dag helemaal Nederlands was. De Ronde van Catalonië werd gewonnen door de Spaanse Paula Blasi. Voor de 39-jarige Vos was het haar eerste overwinning van het seizoen. Premier Jette heeft vandaag namens de Nederlandse regering excuses gemaakt voor de behandeling van de Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland zijn gehaald. Hij zei tijdens een bijeenkomst in Rotterdam dat op zijn excuses ook daden zullen volgen. Dat gaat hij bespreken met de Molukse gemeenschap. De Molukkers vochten aan de zijde van Nederland tegen Indonesische nationalisten en werden naar Nederland overgebracht met de belofte dat ze zouden terugkeren naar hun eigen staat. Maar dat is nooit gebeurd. De verdachte van het ongeluk bij Biddinghuizen heeft zich gemeld bij de politie. Bij het ongeluk kwam gisteren een 32-jarige fietser om het leven. De man was doorgereden en de politie deed eerder een oproep om naar zijn bestelbus uit te kijken. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor middernacht een melding over een spookrijdende fietser zonder licht. De politie trof de fietser even later zwaargewond aan. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Pallast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Pallast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-pallast.de.
3: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
4: Maar waar moet je heen?
3: Naar Van der Veen.
4: De zwembad- en jacuzzi-specialist van het Noorden.
3: Bijna alles uit voorraad geleverd.
4: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
3: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
4: Dat is direct meenemen en...
3: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzi's de grootste keus van Nederland.
5: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
6: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Man en Mag met ch.nl.
0: Dit is Radio Continu.
7: Al meer dan 25 jaar.
0: De nummer 1 in gezelligheid.
7: In heel Nederland.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
5: we Oranje. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
10: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
11: Het beste team draagt elke dag Oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Bij Hema houden we echt van Oranje. Daarom deze week alle Oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
13: Daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Gigaset GS6 Pro met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En heerlijk knapperige Jumbo chips voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is die aan van Jumbo.
16: Bereik je klanten terwijl ze radio luisteren. Adverteer bij Radio Continu en sta midden in het dagelijks leven van duizenden luisteraars. Radioreclame op Radio Continu is slim, krachtig en hoorbaar. Jouw opvallende boodschap op Radio Continu? Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
17: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op Radio Continu.
18: Samantha Steenwijk.

0: Radio Continu.
1: Omdat het één groot feest is.
2: Van ochtends vroeg tot 's avonds laat.
3: Heel veel mooie muziek. Dat het gewoon de gezelligste station is.
4: Een dag zonder Continu is een dag niet geleefd.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: Radio Continu.
1: Het is verschillende soorten muziek, van Engelstalig tot Nederlandstalig, van oud tot nieuw.
2: Het is echt een hele leuke combinatie van alles wat. Kunnen we heerlijk meezingen.
0: Ach, Continu is gewoon van ons.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
2: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midzomer bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad en jacuzzi-specialist van het noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl. Of kom naar Nieuw-Weerdingen, dat is direct meenemen. En met ruim 3000 zwembaden, de grootste keus van Nederland.
9: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
10: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
11: Ja, want na 1 tostie onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
12: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
13: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
14: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
15: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
14: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
15: Wat doe ik aan?
14: Shop nu bij Zalando.
16: Heb je trek?

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de Noordelijke Opleider in Veiligheid, zet de tijd op 6 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In de Waal bij Lunteren is een 42-jarige vrouw verdronken nadat ze een paar kinderen in veiligheid had gebracht die bij een korte stroomdam, oftewel een krib, in het water waren. Een krib ligt haaks op de rivieroever in het water. Ze verdween echter uit het zicht, waarop omstanders de hulpdiensten belden. Bij de zoektocht naar de vrouw zijn een drone, boten en een duikteam ingezet. Na een uur werd ze levenloos gevonden. Er is nog geprobeerd haar te reanimeren, maar tevergeefs. Er zijn in Brazilië 3 nieuwe verdachten opgepakt na het dodelijke bungee jump ongeluk waarbij een 21-jarige vrouw van de brug gegooid werd zonder dat ze vastzat. De vrouw had een camera waarmee ze de sprong filmde en ze worden ervan verdacht die te hebben laten verdwijnen. Een van de 3 is een 29-jarige vrouw uit Rio de Janeiro. Zij is de baas van het bungee jump bedrijf Entre Cordas. Er zitten nu 6 verdachten vast. Eerder zijn al 3 mannen aangeklaagd voor doodslag. Als terreurbeweging Hezbollah doorgaat met aanvallen in Noord-Israël, dreigt de Amerikaanse president Trump Iran opnieuw aan te vallen. Eerder eiste Iran nog dat Israël zou stoppen met het aanvallen van Libanon, het land van waaruit Hezbollah opereert. De terreurgroep is een bondgenoot van Iran en kwam vrijdag tot een wapenstilstand met Israël, maar ze beschuldigen elkaar van het schenden ervan. In de deal tussen Amerika en Iran is ook afgesproken dat het conflict in Libanon wordt beëindigd. De slotrit in de Ronde van Catalonië is gewonnen door wielrenster Marianne Vos na een massasprint. Nienke Veenhoven en Nicole Stijginga werden tweede en derde, waarmee het podium in Barcelona voor de winnaars van de dag helemaal Nederlands was. De Ronde van Catalonië werd gewonnen door de Spaanse Paula Blasi. Voor de 39-jarige Vos was het haar eerste overwinning van het seizoen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radio nieuws.
1: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
3: Op zoek naar een plek waar aandacht vanzelfsprekend is. Waar u zich echt welkom voelt. Dat is Zorgcentrum De Prinshoeve. Kleinschalig en professionele 24-uur zorg voor ouderen met dementie of een lichamelijke beperking. Met persoonlijke aandacht, een korte wachtlijst en dagbesteding met vervoer. Nieuwsgierig? Kijk op deprinshoeve.nl. De Prinshoeve. Klein van opzet, groot in aandacht.
4: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
1: Dit is Radio Continu.
5: Al meer dan 25 jaar.
1: De nummer 1 in gezelligheid.
5: In heel Nederland.

0: dan onze vloer bezig?
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Je wilt elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
8: Een ijskoffie voor mevrouw.
7: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in...
11: Brussel Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
13: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
14: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
16: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
17: Gratis bezorging.
18: Bereik je klanten terwijl ze radio luisteren. Adverteer bij Radio Continu en sta midden in het dagelijks leven van duizenden luisteraars. Radioreclame op Radio Continu is slim, krachtig en hoorbaar. Jouw opvallende boodschap op Radio Continu? Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
19: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op Radio Continu.
20: Samantha Steenwijk.

0: toch jij.
1: Wij zijn er voor de artiesten. De artiesten zijn er voor ons. Maar we kunnen niet zonder jou als luisteraar.
2: Radio Continu.
1: Want 1 en 1 is 3. Dankjewel.

0: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
1: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je de Samsung Galaxy A57 nu extra scherp geprijsd met Hollands Nieuwe. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Hallo.
3: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
4: Ja hoor.
3: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
4: Tuurlijk.
3: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
4: Ja.
5: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 7 uur.
7: Radio Continu. Nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Frankrijk krijgt morgen mogelijk te maken met de warmste dag ooit. Temperaturen kunnen oplopen tot 41 graden of hoger. In 35 departementen geldt code rood. Kwetsbare mensen wordt afgeraden om met de trein te reizen en er geldt een alcoholverbod voor openbare ruimtes. Op deze manier wil de overheid de hulpdiensten ontlasten. In Frankrijk blijven ook honderden scholen morgen dicht. Ook in Spanje is het erg heet. In Madrid is in de fanzone voor WK voetballiefhebbers de vertoning van de wedstrijd tussen Spanje en Saoedi-Arabië afgelast. De animatiefilm Toy Story 5 heeft een record verbroken met een opbrengst van zo'n $160 miljoen in het eerste weekend dat de film in de bioscopen te zien is. Op de openingsdag bracht het al $71 miljoen op en dat is de op één na hoogste openingsdag ooit voor een animatiefilm. De personages Woody en Buzz Lightyear worden net als in de vorige films ingesproken door Tom Hanks en Tim Allen. In de Waal bij Lunteren is een 42-jarige vrouw verdronken nadat ze een paar kinderen in veiligheid had gebracht die bij een korte stroomdam, oftewel een krib, in het water waren. Een krib ligt haaks op de rivieroever in het water. Ze verdween echter uit het zicht waarop omstanders de hulpdiensten belden. Bij de zoektocht naar de vrouw zijn een drone, boten en een duikteam ingezet. Na een uur werd ze levenloos gevonden. Er is nog geprobeerd haar te reanimeren, maar tevergeefs. Er zijn in Brazilië 3 nieuwe verdachten opgepakt na het dodelijke bungee jump ongeluk waarbij een 21-jarige vrouw van de brug gegooid werd zonder dat ze vast zat. De vrouw had een camera waarmee ze de sprong filmde en ze worden ervan verdacht die te hebben laten verdwijnen. Een van de 3 is een 29-jarige vrouw uit Rio de Janeiro. Zij is de baas van het bungee jump bedrijf Entre Cordas. Er zitten nu 6 verdachten vast. Eerder zijn al 3 mannen aangeklaagd voor doodslag. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
9: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
6: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend. Dit is Radio Continu.
10: Al meer dan 25 jaar.
6: De nummer 1 in gezelligheid.
10: In heel Nederland.

0: Ziggo.
1: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
8: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.
10: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
11: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
12: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
13: Gratis bezorging.
14: Nieuwe muziek. Ontdek je natuurlijk.
15: Op Radio Continu.
16: Samantha Steenwijk.

Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop.

0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. We gaan.
1: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
7: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
10: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 8 uur.
11: Radio Continu. Nieuws.
12: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met 2 andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit. Gisteravond is een man overleden in de concertzaal Madison Square Garden in New York toen hij van onbekende hoogte naar beneden viel. Het 51-jarige slachtoffer werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij bezweek aan zijn verwondingen. Het gebeurde tijdens een concert van de rockband Goose, die op social media laat weten diep bedroefd te zijn door het tragische incident. De val had verder geen invloed op het optreden van de band. Frankrijk krijgt morgen mogelijk te maken met de warmste dag ooit. Temperaturen kunnen oplopen tot 41 graden of hoger. In 35 departementen geldt code rood. Kwetsbare mensen wordt afgeraden om met de trein te reizen en er geldt een alcoholverbod voor openbare ruimtes. Op deze manier wil de overheid de hulpdiensten ontlasten. In Frankrijk blijven ook honderden scholen morgen dicht. Ook in Spanje is het erg heet. In Madrid is in de fanzone voor WK voetballiefhebbers de vertoning van de wedstrijd tussen Spanje en Saoedi-Arabië afgelast. De animatiefilm Toy Story 5 heeft een record verbroken met een opbrengst van zo'n $160 miljoen in het eerste weekend dat de film in de bioscopen te zien is. Op de openingsdag bracht het al $71 miljoen op en dat is de op 1 na hoogste openingsdag ooit voor een animatiefilm. De personages Woody en Buzz Lightyear worden net als in de vorige films ingesproken door Tom Hanks en Tim Allen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het Radio Nieuws.
13: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
10: Dit is Radio Continu.
14: Al meer dan 25 jaar.
10: De nummer 1 in gezelligheid.
14: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
15: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
10: Altijd gezellig.

allemaal dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
1: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke. Het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Van mij. Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. En gaan.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
5: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
6: Praxis.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Eén man. 30 boeken. Eén kast. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
14: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op Radio Continu.
15: Samantha Steenwijk.

weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen

0: Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
5: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
6: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
5: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijk. Landing. Oh, Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
10: Mooi van Ethos.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 9 uur.
14: Radio Continu, nieuws.
15: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Iraniërs zijn vertrokken bij de onderhandelingen met de Verenigde Staten in Zwitserland uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen die ook zeggen dat Iran de gesprekken niet definitief stopt, maar dat het om een pauze gaat. De Iraanse hoofdonderhandelaar zegt dat Amerika voorzichtig moet zijn met uitspraken omdat het leger klaar staat om te reageren. Namens Amerika is onder andere vicepresident Vance aanwezig bij de onderhandelingen in Zurich. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met twee andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit. Gisteravond is een man overleden in de concertzaal Madison Square Garden in New York toen hij van onbekende hoogte naar beneden viel. Het 51-jarige slachtoffer werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij bezweek aan zijn verwondingen. Het gebeurde tijdens een concert van de rockband Goose die op social media laat weten diep bedroefd te zijn door het tragische incident. De val had verder geen invloed op het optreden van de band. Favoriet Spanje heeft met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië en daarmee bijna zeker de volgende ronde van het WK voetbal gehaald. Met de zege heeft Spanje zich hersteld van het pijnlijke gelijkspel tegen Kaapverdië. De openingstreffer werd gemaakt door Lamine Yamal na 10 minuten spelen. Hij maakte zijn rentree in het Spaanse voetbalelftal na een hamstringblessure. De Europees kampioen van 2024 speelt zaterdag de laatste groepswedstrijd tegen Uruguay. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het Radio Nieuws.
16: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Man en Mag met ch.nl.
17: Zin in een gezellig uitje?
10: Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
13: Dit is Radio Continu.
17: Al meer dan 25 jaar.
13: De nummer 1 in gezelligheid.
17: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
18: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
13: Altijd gezellig.

0: Radio Continu.
1: De muziek is natuurlijk uiteraard geweldig mooi.
2: Dat er altijd wel een vrolijke noot tussendoor komt waar je om moet lachen.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: Oh. Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroe.nl.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Oh, wat een goal!
2: Goal?
3: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
5: Oranje. Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas. Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Gigaset GS6 Pro met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Ben je op zoek naar personeel? Plaats je vacature op de radio. Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl. Nieuwe muziek.
12: Ontdek je natuurlijk
13: op Radio Continu.
14: Samantha Steenwijk.

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke opleider in veiligheid. Zet de tijd op 10 uur.
11: Radio Continu. Nieuws.
12: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de Golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. De Iraniërs zijn vertrokken bij de onderhandelingen met de Verenigde Staten in Zwitserland uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen die ook zeggen dat Iran de gesprekken niet definitief stopt, maar dat het om een pauze gaat. De Iraanse hoofdonderhandelaar zegt dat Amerika voorzichtig moet zijn met uitspraken omdat het leger klaar staat om te reageren. Namens Amerika is onder andere vicepresident Vance aanwezig bij de onderhandelingen in Zurich. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met 2 andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radio nieuws.
13: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
10: Dit is Radio Continu.
14: Al meer dan 25 jaar.
10: De nummer 1 in gezelligheid.
14: In heel Nederland.

begrip. En zij zorgt het is al niet op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: lijnen. Ja, vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
2: Nou ja, Herman. Je zit er midden in een romantisch duet.
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
2: Ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, begin. Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
2: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
3: Wij zijn het varken.

0: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
1: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
2: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride. Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
4: Een ijskoffie voor mevrouw.
3: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
5: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA. Een wereld aan ideeën.
7: Voel mij zo free.
8: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Ben je op zoek naar personeel? Plaats je vacature op de radio. Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl. Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk
12: op Radio Continu.
13: Samantha Steenwijk.

Rood is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van de leer.

0: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
1: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
5: we Oranje. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: 18 plus, speelbewust.
9: Ja.
10: Echt serieus?
9: Oh,
10: wat een geld.
11: 18.000, godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Ja, we zijn vaak.
14: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je de Samsung Galaxy A57 nu extra scherp geprijsd met Hollands Nieuwe. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
16: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De noordelijke opleider in veiligheid. Zet de tijd op 11 uur.
17: Radio Continu. Nieuws.
18: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met 2 andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het Radio Nieuws.
19: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
20: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
21: Gratis bezorging.
16: Dit is Radio Continu.
22: Al meer dan 25 jaar.
16: De nummer 1 in gezelligheid.
22: In heel Nederland.

0: beter dan het was.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Ben je op zoek naar personeel? Plaats je vacature op de radio. Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl. Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk
8: op Radio Continu.
9: Samantha Steenwijk.

De Radio Continu Schijf. Jong, oud, hij, zij, wij. Iedereen kan het beamen. Radio Continu maakt ons allemaal blij.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke opleider in veiligheid. Zet de tijd op 12 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. En de chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Dit is Radio Continu.
3: Al meer dan 25 jaar.
0: De nummer 1 in gezelligheid.
3: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
4: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
0: Altijd gezellig.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 1 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. En de chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond melden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Dit is Radio Continu.
3: Al meer dan 25 jaar.
0: De nummer 1 in gezelligheid.
3: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
4: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
0: Altijd gezellig.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 2 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. En de chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer